Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

een andere keer misschien. Maar blijven we maar zwavels, ben je de lom voor ons als het echt haalt. Waarom zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij